zondagochtend en ik kijk naar je gezicht.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Don't be afraid of your freedom.

goedenacht. Ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne Zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande Zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Met name in het oosten is er kans op een stevige regen- of onweersbui. West en zuid blijven overwegend droog. Temperaturen liggen tussen 21 graden in Zeeland en 25 tot 26 graden in het oosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

slecht soort liedje lijkt het, een goedkope plaat. Ik heb wel getracht om objectief te blijven, iets dat niet gaat. En op de kerkklok kan ik zien.

steeds nog van je hou. Ik heb geprobeerd de zin te zien van het leven, maar die ontgaat

0: van een beeld.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik

0: aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn te volgen in het live-log.
1: Australië kampt al weken met een enorme muizenplaag die akkers vernielt en zaaisel opeet. Boeren maken hoge kosten door schade en bestrijding, terwijl scholen muizenuitwerpsel opruimen en zelfs lessen geven over de plaag. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden.
1: In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League, zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richten vernieling aan.

en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons lijfboog. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Zwaar noodweer heeft gisternacht grote delen van België getroffen. Hagelstenen met een diameter van 5 centimeter veroorzaakten aanzienlijke schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen raakten bewoners door snel stijgend water geïsoleerd en zaten sommigen vast op hun daken. De hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. In de strafzaak rond de dood van de 14-jarige Tamar is onduidelijk hoe zij in de zomer van 2020 in de berm van de Zeedijk tussen Mark en Monnikendam belandde na een fatale aanrijding. Forensisch patholoog Frank van der Goot concludeert in een rapport dat Tamar zichzelf niet naar de berm heeft kunnen verplaatsen. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een auto op de rijbaan. De politie onderzoekt hoe hij op de weg kwam. De melding kwam rond 1 uur 's nachts binnen. De A67 richting Venlo is afgesloten en verkeer wordt omgeleid.
1: En het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag aanviel, dat op weg was naar een Iraanse haven.

Een melodietje dat gaat over een bepaalde tante uit de vroegere tijd. Uit de tijd van Lou Bendy, want die heeft dit melodietje bijzonder populair gemaakt. Mijn tante Veronica.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag,
2: na dag,
3: dag na dag, 24 uur per dag.
2: Jouw radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar vele landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En of Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5 blijft voorlopig nog onduidelijk. Swifties speculeren er volop over en ook berichten van Pixar op sociale media lijken die geruchten aan te wakkeren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar online zorgt het verhaal inmiddels voor veel aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.

Ik heb een meisje gezoend, nog bij gaslicht op straat. En Caruso gehoord, op zijn eerste plaat. Ik heb de postzegel thuis, met Willemien.

Ik heb de tijd nog gekend dat de radio kwam. De trekschuit net niet, wel de paardentram. Ik heb mijn bed niet gezien, ik hield mijn ogen niet droog. Toen Lindbergh destijds de oceaan overvloog. Bij de eerste Tour de France stond ik vooraan. En ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor, ik zou best 100 willen worden. Jazeker. Al was het alleen maar om te zien of er rondvaartbootjes komen. Ja, op de maan of op Venus misschien. Weet je veel,

Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover.
2: Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, die daarbij vandaag technisch wordt ondersteund door Anton Lonen. Onlangs zei iemand na aanleiding van mijn programma van die dag, ik miste een beetje het Nederlandstalig repertoire. Omdat ik het graag al mijn luisteraars naar de zin maak, heb ik voor vandaag een programma samengesteld waarin niet alleen de liefhebbers van de Nederlandse liedjes, maar ook de fans van het Franstalig repertoire aan bod komen. De helft van de liedjes van vandaag is Nederlands en de andere helft is Frans. We hebben 4 fraaie dubbelnummers en hopen dat u ook vandaag weer met veel plezier zult luisteren naar ons programma.

Ja, u herkende ongetwijfeld de stem van Henny Vrienten. Hij overleed op 25 april 2022. Hij was leadzanger en bassist van de groep Doe Maar, die in de jaren 80 ongekend populair was bij het vooral jeugdige publiek. Henny was ook componist, gitarist en pianist. Hij werd 73 jaar. Als een soort van eerbetoon aan deze

veelzijdige muzikant, draaiden wij het nummer Is Dit Alles uit 1982, afkomstig van het album Doris Day. En wilt u eens een heel mooi nummer van hem beluisteren, dan raad ik u aan te gaan naar YouTube en te zoeken naar het nummer Bentje in de Wolken. Het is schitterend. Het volgende nummer is weliswaar Franstalig, maar u zult hierin ongetwijfeld het nummer Spiegelbeeld van Willeke Alberti herkennen. U hoort nu de in 2017 overleden zanger en acteur Johnny Hallyday met een nummer waarmee hij in 1968 ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam. Het is overigens een vertaling van het nummer Tender Years van countryzanger George Jones. In het Frans heet dit lied Les Tendres Années.

Dit waren de Puma's met het fraaie lied Zij maakt het verschil. De Puma's kwamen in 1999 voort uit een samenwerkingsverband tussen de band Van Dik Hout en het duo Agda en de Munnik. Ze scoorden een aantal hits, onder andere met het nummer dat wij zojuist draaiden en met Mijn houten hart en Ik mis niets. Hoewel hun werk goed werd ontvangen door het publiek, kwam er van hen slechts één album uit. De Franse zanger Serge Reggiani werd in 1922 in Italië geboren, maar kwam op zijn 8e met zijn ouders naar Frankrijk. Hij volgde de toneelschool in Parijs en begon in 1941 zijn carrière als acteur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verliet hij Parijs om zich aan te sluiten bij het Franse verzet. Hij was in talloze toneelstukken en films te zien, maar in 1964 begon hij met de hulp van Simone Signoret en haar echtgenoot Yves Montand met zingen. Later in zijn leven kreeg hij ook nog eens bekendheid als schilder. Hij overleed in 2004 op 82-jarige leeftijd. Ik koos van hem voor vandaag het nummer Le mensonge d'un père à son fils.

U hoorde de in 1997 in Utrecht geboren zangeres en actrice Maan met het prachtige nummer Ze lacht, maar ze huilt, waarin ze op schitterende wijze verwoordt wat iedereen wel eens doet. Naar buiten toe doen alsof alles prima met je is, terwijl je in je hart huilt. Maan, die in 1997 in Utrecht werd geboren, nam in 2015 deel aan The Voice of Holland. In januari 2016 won zij de finale en al snel kwam haar eerste album uit. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. Het is het lied La Maison est en ruine, geschreven door Michel Delpech, Jean-Michel Rivat en Claude Morgan. Het werd in 1974 door Delpech op de plaat gezet. De Nederlandse versie, in de vertaling van Herman Pieter de Boer voor Connie van den Bos, heet In Den Haag is een laan. Helaas zijn beide artiesten niet meer onder ons. Luistert u nu achtereenvolgens naar Michel Delpech en Connie van den Bos.

En tot zover Conny van den Bos met het nummer In Den Haag is een laan, dat zij in 1975 op de plaat zette. Als volgende staat Gérard Lenormand op mijn lijst. Deze inmiddels 81-jarige zanger en tekstschrijver werd in 1945 geboren uit de relatie die zijn Franse moeder had met een Duitse soldaat. Hier kwam hij pas laat in zijn leven achter en naar aanleiding hiervan schreef en zong hij in 1981 het lied Waarom mein Vater? Wij houden het vandaag bij een Franstalig nummer. En dat is het lied waarmee hij in 1977 ook 10 weken in de Nederlandse top 40 stond. Het is het nummer Voici les clés.

Het was Rob de Nijs met het nummer Wat als later nu is, afkomstig van zijn laatste album Het is mooi geweest. Natuurlijk mocht ook Rob de Nijs niet ontbreken in onze playlist, die vandaag voor de helft is gevuld met Nederlandstalig repertoire. Er is weinig dat ik u niet al eerder vertelde over Rob. Hij overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd en hij is een van de bekendste Nederlandse zangers met een enorme staat van dienst, die zich sinds het uitkomen van zijn eerste hit Ritme van de Regen mocht verheugen in een grote schare fans en een eigen fanclub. Omdat hij de ziekte van Parkinson had, nam hij met twee laatste concerten afscheid van zijn fans. Het allerlaatste concert was op 22 juni 2022 in de Amsterdamse Ziggo Dome. Nee. Ik wil nog even aankondigen. Ik heb de technicus, die was iets te snel. Maar ik wilde nog even iets vertellen over het nummer wat we nu gaan draaien. De Franse zanger en componist Michel Fugain werd in 1942 in Grenoble geboren. Zijn vader was de medicus en verzetstrijder Pierre Fugain. Michel brak zijn studie af en werd assistent van filmregisseur Yves Robert. Hij raakte bevriend met Michel Sardou en schreef vervolgens liedjes voor Barclay, die onder andere door Dalida werden gezongen. In 1969 bracht hij zijn eerste album uit onder de titel Je n'aurai pas le temps. Met de Engelse versie van de titelsong van dit album, If I Only Had Time, had John Rawls een grote hit. Bij ons hoort u Michel Fugain nu met een nummer uit 1972, waar hij destijds veel succes mee had. Het nummer heet Une Belle Histoire.

De verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

Willeke Alberti, dit jaar 81 geworden, zong het prachtige, uit 1980 daterende lied Het Oude Huis. In totaal stond ze 15 keer met liedjes in de top 40. In het begin met nummers als Mijn Dagboek en Spiegelbeeld, en later met onder andere een nieuwe versie van De Glimlach van een Kind en Gebabbel, dat ze zong met Paul de Leeuw. Iedereen die langere tijd in een huis heeft gewoond en daar afscheid van moest nemen, zal veel herkend hebben van wat Willeke in haar lied bezong. Dan vervolgen we ons programma met het tweede dubbelnummer van vandaag. Het is het prachtige nummer La Montagne van de in 2010 overleden zanger, componist en tekstschrijver Jean Ferrat. De Nederlandse tekst is van de hand van Friso Wiegersma. En het nummer wordt in het Nederlands gezongen door Wim Sonneveld. En dan heet het Het Dorp.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover.
2: Uur na uur. Dag.

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen.
2: Wat een heerlijk nostalgisch nummer is dit. De naam van de in 1978 overleden Belgische zanger, componist en tekstschrijver Jacques Brel is niet weg te denken uit de geschiedenis van het Franse chanson. Begin jaren 60 groeide hij uit tot een internationale beroemdheid. Na zijn afscheid van het podium in 1967 was hij een tijdje actief als acteur en regisseur. Hij overleed in 1978 op 49-jarige leeftijd. Veel van zijn liedjes worden nog altijd gecoverd. Onlangs vond ik een album van ene Bruno Brel. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en kocht het. Het bleek te zijn van een volle neef van Jacques. Hij zingt nu het nummer Le Vieux van zijn oom Jacques. En ik laat het aan u te beoordelen wat u daarvan vindt.
3: Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres,

Dit was het Volendamse duo Nick en Simon met het nummer Kijk Omhoog. Dit was het derde nummer waarmee zij in 2007 in de hitlijsten terechtkwamen. U weet uiteraard dat het populaire duo is gestopt. Simon gaf in een interview aan dat de keuze om ermee te stoppen en een andere weg in te slaan vooral bij hem lag. In het voorjaar van 2023 namen de zangers met een aantal optredens afscheid van hun publiek. Dan gaan we verder met een prachtig nummer van Yves Duthey. In dit uit 1977 daterende lied bezingt hij op schitterende wijze de muur van de gevangenis aan de overkant. In het Frans is dat Le mur de la prison d'en face. Benny Nijman nam het in 1981 in het Nederlands op onder de titel Bijna Requiem. Duthey, inmiddels 76 jaar, was ook burgemeester van Précy-sur-Marne en zette zich van 1989 tot 2014 in voor het behoud van de Franse taal, kinderrechten, vrede en het milieu. Luistert u nu met ons naar Le mur de la prison d'en face.

U herkende ongetwijfeld de stem van Gordon in het lied Kon ik maar even bij je zijn, waarmee hij in 1991 doorbrak en vervolgens 16 weken in de Nederlandse top 40 stond. Gordon werd in 1968 geboren en bracht zijn jeugd door in Floradorp, een wijk in Amsterdam-Noord. Voor zijn muzikale doorbraak verkocht hij damesondergoed op de markt. Inmiddels kan hij terugblikken op een lange, veelbewogen carrière waarin hij niet alleen zong, maar ook diverse dingen deed op radio en tv. In 2010 kwam zijn boek De Liefde, gids voor een gebroken hart uit en in 2018 schreef Marcia Langendijk Gordons biografie. Inmiddels heeft hij een aantal horecagelegenheden. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons derde dubbelnummer. Het is het werkelijk schitterende lied Avec le temps, geschreven en gezongen door de in 1993 in Italië overleden Monegaskische dichter, schrijver, componist, pianist en zanger Leo Ferré. U hoort eerst de originele versie van dit nummer en daarna hoort u hoe het klinkt in de uitvoering van Dalida.

s'évanouit. Avec le temps, tout s'en va, même les plus

Dan is het nu de beurt aan Corrie Brokken. De zangeres die in 1957 als eerste voor Nederland het Eurovisie Songfestival won met het liedje Net als toen. Deze veelzijdige zangeres met perfecte dictie studeerde later rechten en werd vervolgens advocaat en zelfs rechter. Ze zong ook in het Nederlands vertaalde nummers als La Mama van Charles Aznavour en Nancy van Frank Sinatra. Bij ons hoort u haar nu met een lied uit 1971 en de titel daarvan is Zo gaat het met meisjes altijd. Zo gaat

Ze is pas 4 of 5, niet meer. En dan, dan hoor je het voor de eerste keer. Mami, op de hoek, hè? Daar woont een ontzettend aardig jongetje. Hij heet Jan Daan. Mag ik straks

Ze gaat naar school en na een poos vertelt ze je heel argeloos. Mami, bij ons in de klas hè, zit een enig jongetje en hij heet Bram. Ik gaf hem vanmiddag mijn boterham. Dat vind je toch wel goed, hè, mam? Ja, hè, mam. Jong, hij heeft vuurrood haar en allemaal sproet.

altijd. En voor je het weet is ze al 11. En hoor je, ach, het spreekt haast vanzelf. Zeg, mam, er is een enige knul. Hij heet Tom. Hij vraagt of ik op zijn feestje kom. Dat vind je wel goed, hè? Nou hoor, Els en Barbara gaan ook. Kleine meisjes worden groot en kruipen haast nooit meer op je schoot. En dan is het... Mam, er is een aardig joch. Hij heet Joop. Ik ga met hem naar de bioscoop. Ja, we komen niet laat thuis hoor. Dat vind je wel goed, hè? Zeg, heb jij soms nog een paar hele kousen voor me? En dan opeens... Zo onverwacht, veel eerder dan je had gedacht. Mam, we kunnen een flatje krijgen. Hans heeft een fijne baan. We willen in het voorjaar trouwen gaan. Wat is er, mami? Ben je verkouden? Weet je, ik ben zo gelukkig. Zo gaat het met meisjes altijd. Zo gaat het met meisjes altijd. Klein meisje. Tiener. Jonge vrouw. Stralende bruid en oh ja. Het gaat natuurlijk nog verder.

Dit was Joe Dassin met het nummer Champs-Élysées, waarmee hij in 1969 een internationale hit scoorde. Joe werd in 1938 in New York geboren. Zijn vader Jules kwam, vanwege zijn banden met de communistische partij, op de zwarte lijst en voelde zich genoodzaakt met zijn gezin te verhuizen naar Europa. Nadat Joe in 1957 zijn studie in Zwitserland had afgerond, verhuisde hij terug naar de Verenigde Staten. Hij was niet alleen heel intelligent, maar ook muzikaal en bespeelde meerdere instrumenten. Om tijdens zijn studietijd wat geld bij te verdienen, zong hij op zaterdagavonden in cafés. Begin jaren 60 begon hij zijn muzikale carrière en zijn succes was zo groot dat hij aan de gevolgen van een te druk optreedschema in 1981 op 41-jarige leeftijd overleed. Dan kunt u nu gaan luisteren naar een bijzonder veelzijdig Nederlands artiest die ik, ook 20 jaar na zijn overlijden, nog altijd enorm bewonder. Ik heb het over Toon Hermans, die in 2000 op 83-jarige leeftijd overleed. Deze veelzijdige man is altijd bescheiden gebleven, noemde zijn gedichtjes rijmelarijtjes en wilde bij leven nooit een schilderij dat hij maakte verkopen. Persoonlijk luister ik ook nog altijd graag naar zijn conferences, maar vooral naar zijn prachtige liedjes. Vandaag hoort u hem met het zelfgeschreven lied Appels op de tafelsprei.

Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die jij lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel sprei. Vier maten glimlach, vier maten droef.

zijn en firma te rouw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van schemerlicht en zon, van kussens, warme dekens en een lichtstoel op het balkon.

matig en een vier maten blauw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september en een sterrennacht in mei en van de appels

maten kust, vier maten forto, vier maten rust, acht maten liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje.

Dit was Charles Aznavour met het fraaie nummer Sur ma vie. Aznavour werd in 1924 in Parijs geboren. Zijn ouders kwamen uit Armenië. Hun plan was door te reizen naar de Verenigde Staten. In afwachting van hun visum werd Charles geboren en daarom besloten zij in Parijs te blijven. Ze hadden nooit kunnen denken dat hun zoon zou uitgroeien tot een ster van internationale allure, die tot op de dag van vandaag nog talloze fans heeft. Charles overleed in 2018. Hij werd 94 jaar. Dan hebben we nog een laatste dubbelnummer voor u, dat je beslist bijzonder kunt noemen. U hoort namelijk de in 1996 overleden blinde liedjesschrijver, componist, pianist en zanger Jules de Korte met zijn zelfgeschreven lied Ik zou wel eens willen weten. Het nummer wordt vervolgens in het Frans gezongen door Philippe Elan en dan heet het Dites-moi pourquoi.

volgende nummer wordt gezongen door Michel Sardou, de zanger die vooral grote bekendheid kreeg door zijn hit Les Lacs du Connemara. In 1976 veroorzaakte hij een grote rel door het zingen van het nummer Je suis pour, waarin hij zich uitsprak voor de doodstraf. Desondanks groeide hij uit tot een van de populairste zangers in Frankrijk, van wie inmiddels zo'n 400.000 albums werden verkocht. Bij ons hoort u hem vandaag met de oorspronkelijke versie van het door Claude François bekend geworden lied Comme d'habitude. Dit lied werd door Paul Anka in het Engels vertaald en werd vervolgens het lijflied van Frank Sinatra onder de titel My Way. U hoort Sardou nu met de Franse versie Comme d'habitude.

Ja, en ik zei net tegen mijn technicus Anton, voor je het weet is de tijd weer voorbij. De 2 uur zijn bijna omgevlogen, maar we hebben nog tijd voor een laatste nummer. En dat nummer wordt gezongen door de in 1958 in Arnhem geboren zanger Hans de Boy. Hij volgde de Kleinkunstacademie in Antwerpen en werd vervolgens technicus bij Boudewijn de Groot. Begin jaren 80 vormde hij met Alain Mazin de cabaretgroep Circus Cupido. Zij brachten een single uit die werd geproduceerd door Bram Vermeulen. In 1983 stelde muziekuitgever Hans Kusters hem in staat zijn eerste album te maken. De single van dit album, Een vrouw zoals jij, werd een hit. Later zette hij zelfs een bewerking van Eric Clapton's Wonderful Tonight op de plaat. Hij kende ook mindere tijden en in 2008 vertrok hij naar Thailand. Eind november 2021 kwam hij met COVID op de intensive care terecht. Gelukkig herstelde hij volledig. U hoort hem nu met een nummer dat oorspronkelijk is van Jacques Brel en dat is het lied Marieke.

mij, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht, grijs als de torens van Brugge en Gent. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht, die weent met mij, van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht het donker licht en schuurt het zand over het land, het platteland, het Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, Vlaamse lucht, hoog zij te zwaar, hoog zij te zwaar. Ai, Marieke, Marieke, op onze jeugd, waar ik zo van hield, van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude hart. Zonder liefde, warme liefde,

En met dit nummer van Hans de Boy zijn we aan het eind gekomen van dit programma. Dit was T42. Het werd met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En ik bedank Anton Lonen heel hartelijk voor de ondersteuning in de techniek vandaag. Dit programma wordt komende zondag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond kunt u het bij de ORTS beluisteren van 7 tot 9. Volgende week donderdag zijn we er weer live. En hopelijk bent u ook dan weer van de partij.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Ekes zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Ekes pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra er werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan de reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrilla-oorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Ekens pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan dat land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Tot slot nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog. En tot zover het uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

klaar en deugd. Naar Betty's jeugd. En de ooievaar heeft zich vergist, waarvan zijn wij doordrongen? Onze Betty moest geen meisje zijn, maar wel een jongen. In plaats zitten stond zij omgekeerd in de kinderwagen. En ze was altijd ontzettend wild, niet te verdragen. Ze liep in haar wit bont manteltje met een grote grove klok. Ze zoende eens een fotograaf en liep met de wandelstok. En in aardenhout, dat was een dag, moet je oom Jacques maar vragen. Gotte god, wat heeft die man geschwitst? Hij moest haar steeds maar dragen. Zij haalde melk, wat melk in een vergietje. Zij haalde melk, maar dat was reuzedom. Jacques bam.

De sport vond zij reusachtig, ze knikkerde heel prachtig. Wat kon dat meisje koppen, 150 keer zonder stoppen. En op de ijsbaan was ze nummer 1. Zoals ze duikt en zwemt, zwemt er geen één. Ging in Zwitserland vaak skiën.

volgen dadelijk. Deel mee, deel 2. Nu moet je horen, het is werkelijk waar. Niet te geloven, het klinkt zo raar. Als niemand in de kamer was, dan amuseerde Bets zich pas. Ze stond te dirigeren, ze stond te hotten. Het is bekend, voor een denkbeeldige radioband. Ze zwaaide en voelde zich onbespied bij de een of andere malle lied. Dat kwam ons ook ter oren.

klonk er toen een gil. Een dame schreeuwde van pijn. Ik ben daar in mijn geprikt. Dat kan slechts.

biljet. Ze had geen zin in Mengelberg, Sonja Heeny was meer pret. Op het ijs, Melita Brunners assistent. Op het ijs, was ze wel bekend. Ze was stapel op een Turk in Arosa. Ze was stapel op Max Dikke, wat een os.

0: toen in een portiek. Ze waren...
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. Tal woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

Beste jongens en meisjes, jullie hoort hier een kinderkoor onder leiding van Jacob Hamel, dat een aardig Sint-Nicolaas liedje voor jullie zal zingen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernieuwd vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

Een heel goedenavond en welkom bij Rozo Radio. Welkom bij de ORTS. Welkom bij Boulevard of Broken Dreams. Dit is van 11 uur tot de klok van 12, het laatste uurtje van het weekend. Met als motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Heel blij dat jullie allemaal weer luisteren. Ik heet u hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. En omdat het de afgelopen week zo heerlijk zomers is geweest, draaien we wat zomerse muziek. Ja. Ga er maar eens lekker onderuit liggen en geniet van al deze mooie juweeltjes die langs gaan komen. Te beginnen met de Eagles. Hotel California, live.

Op de achtergrond Sleepwalker van de Shadows. We hadden hiervoor een nummer van Cliff Richard, A Team for a Dream. En Dean Martin, The Things We Did Last Summer. Zo dadelijk na de Shadows krijgen we een prachtig nummer van Simon & Garfunkel, Scarborough Old Fair. Maar dat zo dadelijk. Eerst nog een klein stukje van The Shadows, Sleepwalker.

On the Beach, Chris Ria. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams van Rozo Radio en de ORTS. Tot de klok van 12 met het laatste uurtje van het weekend. Zo dadelijk Albatross van Fleetwood Mac en The Sun King van de Beatles.

José Feliciano, Loving Her Was Easier. Prachtig mooi nummer. Met een geweldig mooie solopartij erin. En nog lang ook. We hebben tot de klok van 12 nog een paar nummertjes te gaan. Dat doen we zo dadelijk met Masada, Arumbai. En wat denk je van de Sandpipers? Cuando salí de Cuba. Je luistert naar Boulevard of Broken Dreams. Een programma van Rozo Radio en de ORTS. Met het laatste uurtje van het weekend. Ja, dat zit er bijna op. Masada.

Ja, het is bijna 12 uur. Ik zie dat het weer voorbij is, dit uurtje. Dit laatste uurtje van het weekend. Ik hoop dat u heeft genoten. We gaan afsluiten zoals gewoonlijk met Duke Ellington in een sentimental mood. U heeft geluisterd naar Boulevard of Broken Dreams, het programma van Rozo Radio en van de ORTS. Volgende week zondag ben ik weer terug om 11 uur met weer een nieuw uurtje heerlijke late night muziek. Wilt u dit programma nog een keer opnieuw beluisteren? Kunt u dat doen bij de ORTS Radio Gemist? Ja, ik wens u nog een fijne nacht toe. Welterusten. En morgen weer een gezond op, hè? En graag tot volgende week zondag. Bye bye, sleep sleep, tai tai.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Ik mocht nooit naar de HEMA, we waren thuis te chic. Mijn ouders lachten voor en na om het armoedige publiek. Het heeft me vaak gespeten dat ik niet naar de HEMA mocht. Maar al knaagde mijn geweten, ik deed het lekker toch. Dan kocht ik bij de HEMA dat hemelse gerecht. Zo'n warm en sappig worstje, al vond moeder dat ook slecht. Want de worstjes van de HEMA zijn niet te hard of slap. De HEMA worst, hoera, hoera, zit barstens vol met sap.

Wij waren thuis vol armoe en verrekten van de dorst. Dus we gingen naar de Hema toe en zogen aan de worst. Want de worstjes van de Hema zijn niet te hard of slap. De Hema-worst, hoera, hoera, zit barstens vol met sap. Als Monika Lewinsky Hema-worsten had gekend, dan had ze niks te zoeken bij de president.

0: to serve somebody.
1: Serve somebody.
0: Well, it may be the devil, or it may be the...
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
3: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon, dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Bozo Radio. Internet Radio.
1: Yeah, yeah.
2: All right, let's go.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslim